0: Hij haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk, tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was, net als wij allemaal, enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen. En dat hebben wij goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles. En soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent en Bar Oswald bijvoorbeeld. Waar enkele honderden mensen samen van de hel naar de hemel gingen. De euforie achteraf was groot.
3: Super goed dan. Super content. Echt waar, echt waar. Geen woorden voor, geen woorden voor.
4: Het was 0-2 en we zijn nog van... Iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
5: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
1: Het weer dan nog. Vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint straks zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan wat droger vanaf de kust. Met uiteindelijk ook veel zon. En maximaal tot 24 graden. Het was nogal veel voetbalnieuws. Meer ander nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Een sprong in het zwembad. Of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: VRT Radio BNE Live.
5: Kom, geef me nog eens een zoek.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Pijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. De Belgen kwamen 0-2 achter, maar na doelpunten van Lukaku en Tielemans in het slot en een penalty diep in de verlengingen, omgezet door alweer Tielemans, stoten ze toch door naar de 8e finales. Brandon Mechelen was tevreden met de reactie van de Belgen na een zwakke eerste helft.
1: Ja, die eerste helft was moeilijk. Een beetje te braaf, te veel zekerheid proberen inbouwen. Maar de tweede helft hebben we dat bijgestuurd. Ik denk ook al vanaf die eerste drankpauze dat al beter was. Zijn we meer man op man gaan spelen, proberen we meer risico aan de bal te leggen. En geleidelijk aan zijn we wel in de wedstrijd gekomen. En zeker die tweede helft was wel goed van ons.
0: En dan is het op de valreep dus helemaal goed gekomen. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. Het staat er 1-0 voor de Amerikanen. De winnaar neemt het op tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd wordt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen samen van de hel naar de hemel. De euforie was bijzonder groot.
2: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
3: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: Moeilijk, eerlijk gezegd. Maar dan ja, dan komt die Tielemans op Trossard. Wel, assist van Trossard, waar dan net boel mee hebt gehad. En dan samen scoren, prachtig.
0: Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten. Dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei. Hij wordt volgende week begraven. Nog volgens Qatar is er al vooruitgang geboekt, maar op welke punten is niet duidelijk. In Zwitserland heeft het uiterst conservatieve priesterbroederschap Sint Pius X 4 bisschoppen gewijd, ondanks een formeel verbod van paus Leo. De paus had dinsdag al gezegd dat die wijding zou neerkomen op een schisma en excommunicatie, waardoor ze geen sacramenten meer mogen toedienen. Sint Pius X is opgericht in 1970 uit verzet tegen het Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk moest moderniseren. De broederschap staat vooral sterk in Frankrijk en de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers bij radicaal rechts. Dat het pauselijk gezag op die manier wordt uitgedaagd is erg ongewoon binnen de kerk. Het koelt de komende uren af tot 17 graden en er zijn hier en daar wat wolken. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met ook wat lichte regen. Tegen de namiddag wordt het droger vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de Sporza-app.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: VRT Radio BNE Live.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vannacht al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk ook explosies te horen. Niet alleen van drones, maar ook van kruisraketten en ballistische raketten. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren ook al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Bij zware overstromingen in Ghana en Ivoorkust in West-Afrika zijn al zeker 70 mensen omgekomen. Het regenseizoen is er begonnen en er is de voorbije dagen al uitzonderlijk veel regen gevallen. Tot zowat 140 mm gisteren. En de ellende lijkt nog niet voorbij, want ook de volgende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht in de regio. Sport dan. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. En hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: En Jurrie Tielemans, man van de match, was enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles. En soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Eind goed, al goed. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. De Verenigde Staten staat 2-0 voor. Hun topspits Balogun heeft het veld wel moeten verlaten na een rode kaart. Ze zitten daar in de blessuretijd. Er wordt nog een dikke 3 minuten gespeeld. Maar het ziet er naar uit dat de VS onze tegenstander wordt in de volgende ronde. Het koelt af tot 17 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen ook. En namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk nog wel veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Reacties en alles over de Rode Duivels en het WK natuurlijk te vinden ook in de Sporza-app.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. En we beginnen met sportnieuws, want op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudewijl.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: En Jurrie Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoten, die was achteraf enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: En de VS heeft met 2-0 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. En die neemt het dus op tegen onze Rode Duivels in de 8e finale. Die wedstrijd vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats om 2 uur. En ook Engeland heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk explosies te horen. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. En op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: Het weer dan. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.

liefde zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten, ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan, nam al mijn twijfels weg.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke wedstrijd.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk, tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: Een aanvoerder Jurie Tielemans maakte na een gigantische ommekeer dus het penalty doelpunt van de overwinning helemaal op het einde van de verlengingen.
2: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
0: België dus na de achtste finales en daarin speelt ons land tegen de Verenigde Staten. Dat klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler, de Amerikaanse sterspeler Balogun, kreeg wel rood en mag dus niet aantreden in de match tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd vindt trouwens plaats in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde. Het klopte Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht konden, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans van de brand is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer ook met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van Sportza en VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Goedemorgen, hier aan het station van Kortrijk werd de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm gevolgd en aan de sporen te zien was het een heel groot feest.
6: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
9: Je zegt...

We hebben weer bijgeleerd, hè? Zij steelt elke ochtend de lakens, zong Gin Thomas, en dan ligt hij te bibberen. Maar volgende week zal hij die lakens misschien niet nodig hebben, want dan halen we weer 30 graden.

toch wel verwacht dat collega Vanessa van Hoven ons een boek over de Beatles zou aanprijzen als zomerlectuur. Maar het is iets anders geworden. En wie zin heeft in wat leesvoer, komt zeker op ideeën op onze Facebookpagina VRT Radio BNE. Daar geven alle presentatoren een tip.

0: gaan.
1: Bart Kael en de stemmenpracht van Impact. Heb jij de match van de Rode Duivels tegen Senegal gevolgd? Waar en hoe? Ik lees het wel in jouw bericht. Gebruik daarvoor de reageerknop en die vind je op het Radio Bene-kanaal van VRT Max.

0: John Cicada, Just Another Day. Maar zeg dat niet aan de fans van UFO's, want 2 juli is niet zomaar een dag, maar Wereld-UFO-dag. Misschien zag je zelf ook alleen vliegen. In ieder geval, er bestaat een Belgisch UFO-meldpunt. En op die site zie je dan de jongste waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen. Met foto's erbij. Bijvoorbeeld recent nog uit Hasselt, Kortenaken, Oud-Turnhout. Nu, de medewerkers van het Belgisch UFO-meldpunt die proberen dan te achterhalen wat die waarneming zou kunnen geweest zijn. Het is 6:59. Ja, de Rode Duivels hebben het gehaald, hè, van Senegal. Daar hoort een feestelijke plaat bij van Cool and the Gang. Komt eraan.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het

zal dat zijn. Celebration van Kool & The Gang. En ja, hoor, het voetbalfeest van de Rode Duivels gaat dus verder, hè, daar in Amerika. Hoe tof is dat? Inge van Qualia-Kuurne heeft tot 2:30 vannacht gefeest, maar is alweer wakker en is zo blij dat de Rode Duivels het gered hebben. Francis Bellens uit Hoeshout die begint goedgezind aan zijn donderdag. Hij is verbaasd hoe enkele momenten het resultaat van die wedstrijd compleet hebben veranderd in het voordeel van de Belgen. En Jan de Smet uit Knokke-Heist, die is het zeker. België wordt wereldkampioen.

Sandra Kim won in 86 het Songfestival. En in datzelfde jaar haalden de Rode Duivels de vierde plaats op het WK voetbal. Stel je dat eens voor, zeg. Benny van Akker uit Stade is in ieder geval zo net na zijn werk vertrokken in een shirt van de Rode Duivels.

De Boomtown Rat, I Don't Like Mondays. Wij zijn maandag gestart met de leuke zomerreeks hier op Radio Benen met Anja Daams. Elke middag tussen 12 en 1 is er Als de Muren Konden Praten. En daarin gaat Anja op bezoek bij een BV, op zoek naar aparte verhalen. En vanmiddag klopt ze aan bij een heel interessante dame, Chris Lomme.

0: De Stranglers, Always the Sun. En of die zon er de hele dag zal zijn, weet ik niet. David wel, hij vertelt het rond 7:15. Er is al file naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E19, Antwerpen-Brussel, moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 10 minuten file vanaf Kompig. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten. En er zijn plaatselijke omleidingen. Alle info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur

Hiermee stond Gary Hager afgelopen zaterdag op 28 in de Radio BNE in Vlaamse 30. Die lijst krijg je hier elke zaterdagnamiddag tussen 4 en 6. Ik bel de Weerman.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: VRT Radio BNE Live.
7: Righteous Brothers, we koesteren hun muziek hier op Radio BNE. David, een zonnige goedemorgen, hier toch?
8: Ja, inderdaad. Dat is zo. We starten daarmee. Overal. Nu, we eindigen ook met veel zon. En daartussen zit een wolkenband. En daar zit ook hier en daar wat regen in. Of een bui.
7: Zoals gisteren?
8: Ja, zeer lokaal wel. Maar op de meeste plaatsen hebben we niks van gemerkt. Nu, de kans vandaag is wel wat groter. Het gaat gepaard met een storing. Dus een wolkenband. Dus ja, daar zit ook wel een beetje regen in. Op meerdere plaatsen. Als ik het nu bekijk, ja, dan zie ik vooral boven de Noordzee dat er wat regen valt. Maar het is ook, ja, als ik de Britse radar bekijk nu, dan lijkt daar ook voorlopig niet veel activiteit te zitten. Maar dat kan wel dat er hier en daar een bui ontstaat, toch bij ons. Een beetje door ook de dagelijkse opwarming die daar een rol in speelt. Dus sowieso is dat weinig. Als ik de weercomputers mag geloven, ja, dan zou dat kunnen een beetje actiever worden in het binnenland. Ik denk niet dat de kust veel te pakken krijgt. Binnenland ook niet, hoor. Het gaat echt om kleine hoeveelheden, maar goed, het kan wel, dus we geven het mee. De temperaturen die schommelen vandaag rond een 23 graden in het binnenland. Aan zee zitten we rond een 21, 22. Meer wind ook, windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Aan zee is dat 4 tot 5, met windstoten daar tot 55 km per uur. Vanavond en vannacht helder weer, quasi een graad of 13 op veel plaatsen als minimumwaarde. Morgen dezelfde temperaturen ongeveer als vandaag. Flink wat zon daarbij, dus dat belooft een goede dag te worden, ook in het weekend. Behoorlijk wat zon. Het kan zijn dat er zondag in het binnenland wat meer stapelbewolking ontstaat. Dat het soms tijdelijk eens half bewolkt wordt. Meestal blijft het wel droog. Maandag en dinsdag ook flinke zonnige perioden. Een aantal stapelwolken in het binnenland, dat kan wel eens. De temperaturen die blijven op een behoorlijk peil, zonder te overdrijven. Morgen zitten we rond een 23, 24 graden. Dan gaat dat naar 5, 26 zaterdag. Rond 4, 25 opnieuw zondag en maandag en dinsdag en woensdag. Verschilt, het is allemaal ongeveer hetzelfde, 4, 25. En de tweede helft van volgende week, donderdag, wordt het dan al warmer met een graad of 7, 28. En dan zouden we een aantal dagen hebben, eind volgende week, het weekend van 11 juli, richting 30 ongeveer. Dat kan 28 zijn ook, maar toch iets wat warmer. En dan zouden we terugzakken in de week van 13 juli naar een 25 graden, 26 graden, met nog altijd veel zon. En voorlopig zie ik weinig neerslag in de verwachting. Dus ik ga er ook vanuit dat, ja, die week van 13 juli dat dat ook warmer dan normaal zal zijn en dat de zomer eigenlijk verder wordt getrokken.
7: Goed, hè? Geen extreme, maar mooi zomerweer.
8: Ja, inderdaad. Zo is het.
7: Tot straks, hè? 7:15.
8: Tot dan.

Mooi, mooi, mooi. John Legend. Fifke van Veldhoven zal haar huis in Ekeren nog wat extra versieren nu de Rode Duivels naar de achtste finales mogen. En nu vraag ik mij af of die Nederlanders ook voor de Belgen supporteren. Als ze aan het luisteren zijn, geef het teken van leven in onze chat.

0: gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
2: Bompi, wij klussen mee.
3: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Belangrijke nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn al tenminste 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev. Goedemorgen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen dus gewonnen van Senegal met 3-2. Ons land stoot door naar de 8e finales. Het werd een wedstrijd waarin de Belgen een 0-2 achterstand nog konden goedmaken. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke match.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen. Met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale, na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: En Jori Tielemans, die de beslissende penalty dus binnenschoot, was achteraf enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald, was dat het geval, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar werd het een groot feest. Peter de Kroebelen was erbij.
3: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
4: Super goed dan, echt super content, echt waar. Geen woorden voor.
5: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
6: Het was 0-2 en we zijn nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
3: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
7: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
8: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
6: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
3: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
0: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte de afgelopen uren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Folarin Balogun kreeg wel rood en mag dus niet spelen in de match tegen de Rode Duivels. En die wedstrijd tegen de VS wordt trouwens gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde op het WK. Dat versloeg uiteindelijk Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht kunnen, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
9: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Dat blijkt uit cijfers van GOKA Vlaanderen, dat is de sectorfederatie voor de keurings- en rijexamencentra. Die sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
10: Wel, urenlang is Kiev bestookt met drones en raketten. Volgens een Oekraïnse krant gaat het zelfs om een van de zwaarste aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad sinds het begin van de oorlog in 2022. Op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in brand staan en één flatgebouw is zelfs gedeeltelijk ingestort. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanvallen gericht waren op militaire doelwitten en energieinstallaties, maar volgens de Oekraïners zijn vooral woongebouwen geraakt. Er zou schade zijn aan tientallen gebouwen en beide slachtoffers zouden ook verschillende kinderen zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Buurland Polen heeft uit voorzorg straaljagers de lucht in gestuurd, maar heeft geen schending van zijn luchtruim vastgesteld.
0: Dankjewel, Veerle. Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten, dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. Die kwam meer dan 4 maanden geleden om het leven bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval, maar wordt pas later deze week begraven. Volgens Qatar is er wel al vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar op welke punten is nog niet duidelijk. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. De WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal die zat vooraan in het nieuws. Die match eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand goed maakte in een onwaarschijnlijk slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Audio, video, analyse en reacties vindt u op sportza.be.
11: Dankjewel, Lode.
12: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
13: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
12: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
13: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
14: Er is file naar Brussel op de A12, een kwartier van Breendonk tot Londerzeel. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 10 minuten file vanaf Kontig, richting Antwerpen ook 10 minuten vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en er zijn plaatselijke omleidingen. Meer info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. Langzaam naar Antwerpen op de E313 in Mommelgem. Daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook.
12: Radio BNE.
13: Radio BNE, klaar wakker.
12: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
14: Een bijzonder goeiemorgen.

John Molens, In the Mood for Dancing. Deze week stond ik nog te kletsen met een dansleraar. En die vertelde mij dat het instuderen van openingsdansen voor huwelijksfeesten zeer populair is. Hij beweerde dat iedereen kan dansen, ook al denk je zelf dat je geen ritme of zo hebt. Vreugdedansjes, daarvoor moet je op VRT Nieuws zijn of bij Sportza. De beelden van de historische voetbalavond zijn geweldig.

30 jaar oud. Eens komt er voor jou een dag een mooi levenslied van Frans Bauer. Ken jij iemand die op een nieuwe hittegolf zit te wachten? Misschien de uitbater van de drankencentrale of de verkoper van horeca ijsblokken. Martha Reeves en de Vandellas die zingen daar het hele jaar door over. Heatwave.

Heatwave, Martha Reeves en de Vandellas uit onze gigantische container met evergreens. En daarnaast droppen we maar al te graag de artiesten van bij ons in de speellijst. Zo mag je dit uur nog onder meer Barbara Dex, Lux Teno en Sam Goris verwachten. En deze ken je ook, Smokey.

0: Smokey en Joepie, Abba, is de volgende groep met The Winner Takes It All. Winnen bij Radio Bene, het kan je vandaag overkomen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.

The Winner Takes It All van ABBA. Daar is veel om te doen in Nederland. De Eindhovense carnavalsband De Kapotte Kachels heeft namelijk een parodie uitgebracht op dat liedje van ABBA. De titel is Dikke Pens. En dat is niet naar de zin van Universal Music, want die van ABBA dulden geen parodieën op hun muziek. Daar is dus een rechtszaak van gekomen en de uitspraak wordt verwacht op 29 juli.

En nog een verrassend slotakkoord in de hoogte. Mooi evergreen van de Sutherland Brothers. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. In Zwijnaarden moet u opletten voor een ongeval op de aansluiting vanuit de E40 naar de E17 richting Kortrijk. Er is file naar Brussel op de A12, 20 minuten van Breendonk tot Londerzeel. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er een kwartier file vanaf Kontich. Richting Antwerpen is dat ook een kwartier vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en er zijn plaatselijke omleidingen. Meer info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. Langzaam naar Antwerpen ook op de E313, een kwartier van Ranst tot Wommelgem. Daar staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Radio.

Sam Goris. En voorlopig zie ik maar weinig tot geen roeste plekken in het gras. Daar kan snel verandering in komen als er weer een droge periode aanbreekt. Ons weerman bekijkt rond 7:15 zijn meest recente weerkaarten voor jou.

Ja, als ik dat nummer hoor, denk ik altijd aan zonnebrillen. Het heeft te maken met de Blues Brothers, die het ook uitbrachten. Zij in 1980, Wilson Pickett, die zo net voorbij kwam in 1966. En nu, Luc Steno in Bermuda.

0: Ga voor en door het vuur.
1: Luc Steno uit zijn album De Zomer van Je Leven. Zomerweer, daarvoor bel ik nu naar David.
2: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: De grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
9: DSM Keukens.
8: Altijd open op zondag.
10: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
12: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Terry Jacks, Seasons in the Sun. Kenners van het Vlaamse lied plakten daar de stervende bij, hè, van Wilfredi. En die versie leunt dan Peter aan bij het originele liedje van Jacques Brel, Le Moribond. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Bijna helder, een paar wolken. Wordt dat het beeld van de dag?
1: Nee, want er is een wolkenband op komst. Die zit nu halverwege Oostende-Dover of misschien nog net niet halverwege. Dus die komt stil aan de kust binnen. Maar we starten overal met veel zon en we eindigen overal met veel zon. De zon schijnt natuurlijk lang. Er is natuurlijk lang daglicht, wil ik zeggen. Maar daartussen verwerken we een wolkenband waar ook wel wat druppels of een bui in zitten. Momenteel valt het eigenlijk met neerslag mee. Zelfs overdag verwacht ik eigenlijk ook niet veel neerslag. Maar ik zie momenteel op die wolkenband maar weinig neerslag. Maar het zou wel kunnen een beetje in de loop van de dag met de dagelijkse opwarming dat er hier en daar toch in het binnenland dan een bui op ontstaat op die zone. En daarna, in de loop van de namiddag, vanaf de kust breekt de zon dan weer door. Met temperaturen vandaag rond 24 graden, of 22 graden aan zee. En een wind die toch wel matig is, 3 tot 4 Beaufort, voelbaar dus in het binnenland uit het zuidwesten. Aan zee matig tot vrij krachtig, 4 tot 5. Met rukwinden tot aan de kust 55 km per uur. Vanavond en vannacht klaart het dan weer uit. Temperaturen rond een 13 graden op de meeste plaatsen. En morgen dezelfde temperaturen als vandaag. Flink wat zon. Wat hoge bewolking of eventuele stapelwolk, dat kan wel. Maar toch zonniger dan vandaag. Ook het weekend, zaterdag, flink wat zon. Temperaturen die al richting een 26, 27 graden gaan. Aan de kust 24. Zondag een beetje minder, graad of 4, 25 dan. Zon en wolken wisselen dan af. Het blijft wel meestal droog. En ja, als ik zeg zon en wolken wisselen af, dat zijn dan stapelwolken in het binnenland. Aan de kust zal men daar minder last van hebben. En volgende week veel zon. Soms dus wat wolken, maar de nadruk ligt op de zon. Weinig of geen neerslag en maxima die rond 24, 25 graden blijven tot en met woensdag. En dan donderdag is een overgangsdag met 27, 28 graden om dan de week te eindigen en het weekend daarna om ongeveer op 30 graden, dat kan een beetje minder zijn, uit te komen. En de week van 13 juli, dan zou het kwik zo tussen rond 5, 26 graden of 27. Laten we zeggen, grosso modo tussen 25 en 30 graden blijven schommelen met vaak veel zon. Dat zijn kaarten, ik heb nu tot de 15e juli. Dus we zullen zien wat die tweede helft heeft. Maar er zijn signalen dat warmer weer toch wel minstens tot ongeveer 20 juli blijft.
0: Dat zijn mooie vooruitzichten. Hoe zien jouw wangen eruit vanmorgen?
1: Mijn wangen? Gewoon, denk ik.

0: Dus de Belgische driekleur zo, met een beetje smink?
1: Ik heb niet gekeken naar voetbal. Ik kruip vroeg in mijn bed. Ik heb nog geen minuut voetbal gezien. Ik heb wel de doelpunten gezien. Het zijn de eerste die ik zie van het WK. Vroeger was ik voetbalgek in de jaren 80. Ik keek naar alle sportuitzendingen. Ik ging ook vaak naar voetbal kijken. Maar op een gegeven moment ben ik daaraan verzadigd geraakt, omdat er bijna elke dag voetbal op televisie is. Dat is al sinds de jaren 90 zo. En dan is dat eigenlijk veel verminderd bij mij. Maar goed, ik ben zeer blij dat ze gewonnen hebben. Een knalprestatie in de laatste 10 minuten van de reguliere wedstrijd en dan ook in de verlengingen. Dus je ziet hoe snel dat allemaal kan veranderen. Het heeft veel raakpunten met het Belgisch weer.
0: Mooi zo. Fijne dag, David.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

Modern Talking. Gisteren zag ik iets heel moois over Ida de Nijs verschijnen. Haar man, Simon, nam een foto van de volle maan en schreef er dit bij. Ik luister naar de finale mix van het 7e album van Ida de Nijs. Trots op de muziek, trots op haar. Tot aan het nieuws van 7, een voorsmaakje.

0: Krevel.
1: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn nu al tenminste 11 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev.
1: 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen De Jouw. Tielemans, en hij schot hem erin. België is erdoor. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied.
0: Ja, met deze strafschop plaatste de Rode Duivels zich gisteravond op het WK voetbal. Dus voor de 8e finales inderdaad. Na zenuwslopende verlengingen klopte ons land uiteindelijk Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een memorabele wedstrijd.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen. Met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale, na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: En dat de Rode Duivels die 0-2 achterstand nog konden goedmaken, was een klein mirakel, maar Romelu Lukaku bleef er wel in geloven, zegt hij.
3: Speel met ballen aan je lijf en dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat hebben we gedaan.
0: En overal in het land hebben mensen de match gevolgd op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar is het een groot feest geworden. Peter de Kroepelen was erbij.
4: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
5: Super goed dan, echt super content, echt waar, echt waar. Geen woorden voor, geen woorden voor.
6: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
7: Het was 0-2 en we zeiden nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
4: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
8: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
9: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
10: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
0: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte gisteren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Balogun kreeg rood en mag dus niet spelen tegen de Rode Duivels. Wie de match live wil bekijken zal wel de wekker moeten zetten, want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich trouwens voor de volgende ronde nadat het Congo klopte met 2-1. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren mogen nog niet alle bewoners terug naar binnen. Er bleef de hele nacht nog brandwacht en bewaking aanwezig.
11: Op zulke panden komen er heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en die eventueel naar binnen kunnen, waardoor ze zelf in gevaar kunnen geraken. Want er zit binnen heel veel roets van de rook dat stilletjes naar beneden gaat. Zodoende houden we de ingang in de gaten, maar ook zodat er geen dieven binnentreden, want de pand is helemaal leeg.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister en er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen nu niet meer digitaal, dat zegt de voorzitter van de examencommissie Jonas Brouwers.
12: Ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht tijdens het examen. Morgen en overmorgen nemen ook nog eens enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In Kiev zijn nu al zeker 11 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op de Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
13: Wel, de hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel in het centrum, in brand staan. En een flatgebouw is zelfs deels ingestort. Een Oekraïense krant noemt het de grootste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanval een vergelding was voor recente Oekraïnse aanvallen op Rusland en dat ze gericht waren tegen militaire doelen en energieinfrastructuur. Maar de Oekraïnse overheid zegt dat vooral burgerdoelen zijn geraakt en dat er verschillende kinderen bij de slachtoffers zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Even was er ook paniek in Polen. Daar zijn verschillende straaljagers gemobiliseerd, maar er is geen schending vastgesteld van het Poolse luchtruim.
0: Veerle, dankjewel. Het weer dan nog, eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag nog veel zon en warm. Zondag dan wat meer wolken met een kleine kans op regen. We openden het nieuws met een memorabele WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Die eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand te goed maakte in een zenuwslopend slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Meer op vrtnieuws.be.
14: Dankjewel, Lode.
15: Iedereen houdt van de zomer.
16: De tijd van je leven.
15: Ook de grootste artiesten.
17: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
15: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
17: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
16: Radio BNE.
18: Deze verkeersproblemen wil ik je zeker meegeven. File naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Aalst, want in Afligem is een ongeval gebeurd. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar en verder ook 25 minuten erbij van Breendonk tot Londerzeel. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er daardoor een kwartier file vanaf Kontich, richting Antwerpen 20 minuten erbij vanaf Mechelen-Zuid. Door omrijders ook een half uur al op de N1 van Kontich naar Mechelen. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file van Wezenbeek tot Leonard. Daar verspert een defect voertuig de rechte rijstrook.
15: Radio BNE.
19: Radio BNE, klaar wakker.
15: Herbert Verhagen.
16: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
18: Met kleine oogjes.
16: VRT.

zijn, Sanne. En voor mevrouw de directeur, Sanne, zal de zomervakantie ook stilaan begonnen zijn, zeker, hè? En ik denk wel dat die twee zich kunnen amuseren met een boek en de stilte van een tuin bij avondzon.

Gisteren Bright Eyes van Art Garfunkel. Vandaag The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. We worden verwend door onze samensteller. De nacht van maandag 6 op dinsdag 7 juli zal iets minder stil verlopen, denk ik, dan gewoonlijk. Om 2 uur spelen de Rode Duivels dan tegen de Verenigde Staten. Nu, in maart versloegen de troepen van Rudy Garcia het gastland al eens in een oefenmatch in Atlanta met 2-5. Het zou fijn zijn om dat nog eens te zien gebeuren, hè? De match wordt opnieuw in Seattle gespeeld. Ze kennen dus dat veld en hoeven geen belastende reis te maken. Ik lees dat allemaal op Sportza, wat ik nu vertel. Dus kijk maar eens naar de foto's en de filmpjes van de voorbije nacht. We duimen nu al voor onze Rode Duivels. En de koelkasten, die worden aangevuld.

Tom Dye is toch al een tijd bezig. Hè? 15 jaar geleden was het bingo voor hem in Frankrijk. Zijn duet Il Nouveau met Elisa Tovati was daar een grote hit. En nu we toch in Frankrijk zijn...

0: De meest recente update over de gezondheidstoestand van Bonnie Tyler dateert al van 2 weken geleden. Toen kregen we te lezen op haar Facebookpagina dat ze uit de coma was ontwaakt, maar nog steeds op intensieve zorgen ligt in Portugal. 2 juli vandaag, de eerste zomerkampen zijn al bezig en daar hoort zeker de volgende bij van Bob Davidsen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

Sasha, If You Believe. Ik geloof dat het een mooie donderdag wordt op muzikaal vlak. Vanessa van Hoven is er van 10 tot 12 met Gewoon Genieten. Anja Daams gaat over de middag op bezoek bij Chris Lomme in Als de Muren Konden Praten. En aansluitend is onze Lars de Grote weer bij met de topcollectie.

0: Culture Club, wat denk je van deze zin? De ochtendzon schijnt heerlijk deze morgen. Zeer toepasselijk en hoort bij het volgende lied van de Romeo's. Eerst dit, er is file naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Aalst. Op de A12, een half uur erbij van Willebroek tot Stroombeek. Even voor Breendonk is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord door werken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel staat er daardoor een half uur file vanaf Kontich. Richting Antwerpen is dat 25 minuten vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en er zijn plaatselijke omleidingen. Meer info daarover staat op de website van Wegen en Verkeer. En op de binnenring rond Brussel tenslotte 20 minuten vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde.
1: Radio Bening.

De Romeo's, een nieuwe single. Ik zag jou maar even. Doet het zeer goed in de Radio BNE Vlaamse 30. DV, Chris en Gunter staan ermee op 9. Terug naar 75 nu voor een melodie die iedereen herkent. Glenn Campbell.

Glen Campbell was toch wel een beetje een vreemde vogel. 4 keer getrouwd, 8 kinderen, drugs- en alcoholproblemen. Met als absolute dieptepunt 10 dagen in de gevangenis voor rijden onder invloed en het plegen van vluchtmisdrijf. Enfin, hij klonk wel braaf, vond ik, in Rhinestone Cowboy.

0: is Ria. Wie er een heeft, zal me gelijk geven. Een DAB Plus toestel is fijn om in huis te hebben. Luxe, gemak. Als je er een wint en je wil naar onze fijne zender luisteren, zoek dan naar VRT Radio Beni. Ben jij de volgende winnaar?
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken met de steun van Vlaanderen.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: This is the mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3+1 gratis snackfestival.

0: Electric Light Orchestra. Na een van de strafste vrouwenstemmen van bij ons. Ik meen wat ik zeg, Lies. Haar naam prijkt ook op de affiche van Radio Bene, de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Daarvoor moet je op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen zijn. Er is een middag- en een avondshow. En alle info en de juiste weg naar de tickets vind je op het Radio Bene kanaal van VRT Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Wie van het nachtleven

0: geproefd. Op vakantie kan al eens korte dagen beleven. Ja, want dan slaap je uit. En beleeft dan lange nachten. Willy Sommers heeft het erover op zijn nieuwe verzamelaar Zomerse Hits. Olé, olé, olé. De nacht wordt lang.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

Willy Sommers, de nacht wordt lang. Nee, hij werd lang dankzij onze Rode Duivels. Nog één zomerse hit te gaan, die krijg je morgen. Dan mag Willy weer samen met ons de dag plukken.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
2: De Vos Lemmes. Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Ons land heeft zich gisteravond geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er niet of nauwelijks aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter, maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zegen met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. Doelman Thibaut Courtois moest terugdenken aan het WK van 2018, toen de Rode Duivels ook al eens een comeback maakten.
1: 8 jaar geleden tegen Japan was hetzelfde match, 2-0 achter. Kwamen nog terug tot 3-2. Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd. Dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen. We hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
0: Een opvallend moment in de match gisteravond was de felle discussie tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard bij een 0-2 achterstand. Maar volgens Trossard was de ruzie alweer snel van de baan.
2: Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Het was gewoon even een klein opstootje tussen ons, maar het was ook weer snel voorbij. Als je 2-0 achter staat, is het natuurlijk niet gemakkelijk om de hoofdjes koel te houden. Maar daarna hebben we samen die tweede goal gecreëerd, dus het is allemaal goed nu.
0: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En wie de match live wil bekijken, die zal wel de wekker moeten zetten. Want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts dus. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties in het land en werden er computers gebruikt, maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het dit jaar opnieuw op papier en met strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
3: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht. Morgen en overmorgen nemen ook nog enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen heeft een deel van de bewoners toch al thuis kunnen slapen. Zij wonen in het deel dat gespaard bleef van de brand. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. En wie mocht terugkeren, deed dat toch met een bang hart.
4: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
5: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè. Want zeg, de bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum. En vanaf vandaag zal dat in een hotel zijn. Rusland heeft de afgelopen nacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in de hoofdstad Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar dat lijkt niet te kloppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
6: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
0: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Van de zomer. De ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Hier Pipa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
8: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
9: Je kunt ook vriend worden.
8: Van Maxizo.
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Dan krijg je de specialetjes.
9: Plezante tips, eerste klas advies.
8: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
9: Daar zijn vrienden voor.
8: Ah ja.
9: Ah ja.
10: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.

dag. Bourbavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en

herenhuis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Radio Bene.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
8: In Walibi!
9: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.

0: Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
1: Solden bij Zalando.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding en dat is een recordaantal. De afgelopen jaren vond dat op verschillende locaties plaats met computers, maar vorig jaar bleek dat de beveiliging niet volstond. Studenten konden bijvoorbeeld een ander tabblad openen met ChatGPT raadplegen. Daarom is er dit jaar terug een examen op papier met strenge veiligheidsmaatregelen. De 1878 deelnemers die het beste scoren mogen aan de opleiding beginnen. Deze mensen stonden al vroeg aan te schuiven, uiteraard met zenuwen.
1: Een beetje gestrest, maar op zich ja, het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
2: Ik ben mij kapot aan het stressen.
3: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
4: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Dus ik weet niet, we zullen zien. Hè.
5: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niets te slapen vannacht.
6: Ik heb wel stress, maar ik ga gewoon in mezelf geloven. Ik denk wel dat het goed gaat komen.
0: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op linkeroever gisteren. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost nadat er vermoedelijk brand was ontstaan bij werken aan een elektriciteitskast in het gebouw. Bewoners die afgelopen nacht geen onderdak hadden, kregen opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond. Niemand van hen is er erg aan toe. De brand woedde in het ziekenhuis van de gemeente Ludwigslust in het noorden van Duitsland is dat. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. Rusland heeft vannacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar getuigen ter plaatse zeggen dat er ook burgerdoelen werden geraakt. Het Vaticaan bevestigt dat 4 bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd zijn. Dat betekent dat ze geen sacramenten meer mogen toedienen en dat de huwelijken die ze inwijden niet geldig zijn. De 4 zijn gisteren tot bisschop gewijd in Zwitserland, ondanks een uitdrukkelijk verbod van paus Leo. Ook de 2 priesters die de ceremonie uitvoerden ondergaan hetzelfde lot. De priesterbroederschap Pius X verzet zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Daarmee werd de kerk in de jaren 60 gemoderniseerd. De strekking is erg populair bij radicaal rechts, vooral in de Verenigde Staten. En de Rode Duivels hebben hun verblijf op het WK voetbal verlengd. Ze wonnen gisteren na verlengingen van Senegal met 3-2. Toen de Belgen 0-2 achterkwamen, deed bondscoach Rudy Garcia een paar opvallende wissels. Onder meer Jeremy Doku, Hans van Aken en Kevin De Bruyne moesten naar de kant. Maar de coach kreeg toch gelijk, zegt Kevin De Bruyne.
7: Uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het rechte eind, want hij heeft gewonnen.
0: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En dat gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel Lode en een heel goeiemorgen. Files naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Aalst. Op de A12 een kwartier van Londerzeel tot Strombeek. Op de E19, 10 minuten van Kontig tot de werken in Mechelen-Noord. En op de E40 vanuit Luik, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Groot-Duijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Wezenbeek tot Saventem. De weg is daar net vrij. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E19, een kwartier van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. En op de N16 van Willebroek naar Mechelen, 20 minuten file rijden bij Heffen.
9: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
8: Ja, gisteren ook een zomerszangmoment na het succes van Sleepless in Seattle. Het mirakel van Seattle. De nacht was kort, maar prachtig. Welkom.
11: Radio BNE

hard to answer. Yes, I agree. But then I've got

Wat een voorrecht je programma mogen starten met groot orkest en een koor. Peter Skellhorn bracht het allemaal mee voor You're a Lady. Hij overleed 9 jaar geleden aan kanker. En een paar maanden voor zijn dood werd hij nog tot priester gewijd in de Anglicaanse kerk. Gisteravond is er massaal gebeden en waarschijnlijk ook massaal gevloekt. Maar het geloof heeft bergen verzet. Van 0-2 tegen Senegal naar 3-2. Het was de meest surrealistische wedstrijd die ik in jaren heb gezien. Het ging van niks naar alles. En het mag op het WK dus toch nog een beetje meer zijn nu.

Ring of Fire, een liedje dat werd geschreven door June Carter, die later de echtgenote zou worden van Johnny Cash. June schreef het eigenlijk voor haar zus, die dat opnam als een ballade, maar toen Johnny het hoorde, wilde hij er een mariachi-band bij, vandaar die trompetjes. Iedereen wil liefde die brandt tot in de eeuwigheid, en iedereen wil ook vliegen. Als je dat tegenspreekt, neem het op met Birte.

0: op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Michael Sambello, She's a Maniac on the Floor. In de jongste aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet praten Xavier en Shema met sportjournaliste Tess Elst. Tess brengt verslag uit van op het WK voetbal. Maar hoe is dat nu om wekenlang ver weg van huis te zijn en dag in dag uit met je collega's samen te zijn? Of om elke avond samen te gaan eten ook?
1: Maar in het hotel weet je wat het is?
2: En I love mijn collega's, maar je hebt dan een hele dag gewerkt en je zit op hotel, dus je moet elke avond eten gaan zoeken, uit eten. Dus dan heb je zo'n moment, je komt op je hotelkamer en dan over een half uur hebben we terug afgesproken beneden om te gaan eten. En dat kan na een aantal weken wel zo.
3: Kan je nooit iets zeggen?
2: Even opladen. Ja, je kan af en toe wel natuurlijk. Maar je kan natuurlijk niet elke avond in je eentje thuis blijven. Want dan
1: je wil niet op het evaluatieformulier de vrouw zijn die...
3: Asociaal. Bij mij zouden ze dat nu ook niet zo raar vinden. Die zouden mensen wellicht niet eens meevragen. Dus.
1: Maar waarom denk je dat? Dat vind ik zo zielig om te zeggen.
3: Omdat ze weten dat ik een loner ben.
1: Nee, ik denk dat jij heel vaak zou meegevraagd worden.
2: Ja, iedereen wordt meegevraagd.
3: Ja, wel ja, maar ik heb daar ook niet altijd zin in, denk
2: ik. Dan moet ik misschien soms eens wat meer leren zeggen van...
0: Tess Elst en Shema Saisai, twee toffe vrouwen met behoefte aan rust en privacy. Wat geen evidentie is als je als verslaggever mee bent op het WK voetbal. En sorry Tess, je mag nog niet naar huis komen, want de Rode Duivels bekeren verder. Maandagnacht om 2 uur wacht de USA.

na Maarten Cox. Over zijn Little Runaway. Je kunt je deze zomer ook weer terugtrekken met een goed boek. En als het echt een heel goed boek is, dan kun je jezelf in dat boek terugtrekken. Zalige vorm van escapisme. Want je kunt die personages volgen over de hele wereld, terwijl jij lekker in de tuinstoel hangt. Op onze Facebookpagina VRT Radio BNE hebben wij Johan van Achten wat lectuur cadeau gedaan, zodat hij zich de komende weken geen minuut moet vervelen. En als je zelf ook graag een boek aanprijst dat je echt verslonden hebt, laat het dan vooral weten. Dan kunnen we telen met elkaar. Je vindt ons op VRT Max.

In 1983 hadden drie Nederlandse tieners een miljoenenhit met Comment ça va. Ze reisden heel Europa door, vlogen bijvoorbeeld van Duitsland naar Roemenië, waar ze in een hal voor 20.000 man moesten spelen met gewapende militairen voor het podium. En vlogen dan gewoon terug naar Nederland, waar ze voor hun optreden wel eens stonden te biljarten in de coulissen met de mannen van Doe Maar. Gouden tijden waren dat, maar ze zijn passé. Zanger Hans is politieman geworden. Drummer Peter heeft een eigen studio. En toetsenist Erik, die werkt al heel veel jaren in een drogisterij.

feestje met Chic, My Forbidden Lover. Oké, beeld je even het volgende tafereel in. Sting en zijn gitarist Dominic Miller zitten samen voor het haardvuur bij Sting thuis in Engeland. Dominic zit wat de Chopin-akkoorden te tokkelen en Sting vraagt... Hey, wat is dat? Niks, zegt hij, ik doe maar wat. Nee, zegt Sting, dat is een liedje, wacht. En Sting gaat buiten een beetje wandelen en mijmeren. En wanneer hij terug binnenkomt, rolt er een van de allermooiste liedjes ooit uit zijn hoofd en uit zijn pen. Geïnspireerd dus door het melodietje dat Dominic zat te spelen. En ook geïnspireerd door het idee van een pokerspeler die op zoek is naar logica in het spel en in de liefde. Er komt ook een harmonica, die is van Larry Adler. Die heeft nog samengewerkt met onder andere George Gershwin. Geniet van het mooiste liedje dat je vandaag gaat horen. Shape of My Heart van Sting.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

Turn on the light. Doe alle lichten aan. Dat lukt. Maar hold back the night. De nacht tegenhouden, dat is toch wel een hele lastige. Al lagen we er natuurlijk wel veel later in dan gewoonlijk door die match van de Rode Duivels. Dat spektakel van de Rode Duivels. Straks toch weer wat vroeger ons bed opzoeken. En dan volgende week maandag, de nacht van maandag op dinsdag, ofwel opblijven tot 2 uur. Tussendoor. Powernap en dan blijven supporteren. Aaron Blommaert, dat is nog een hele jonge mens. Die kan daar allemaal tegen. Overmorgen zal hij veel volle klokken naar het Moonfeest. En op zaterdag is hij er ook bij. Op Heet ter Vuren.

Stop, stop, stop. De Hollies in 66. En net deze week kondigt Wendy van Wanten aan dat ze... ja, niet echt wil stoppen, maar toch wat wil uitbollen. Gas terugnemen. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Wendy wil wat meer genieten van rustige momenten met Frans. En van de erkenning van Clemon. Dat is ook een stress die wegvalt. Een geheim dat ze niet meer moet bewaken. Wendy is 66 en ze gaat wat meer aan mindfulness doen. Go, Wendy!

0: Radio BNE, gewoon genieten.
1: De tijd van je leven.
2: Vanessa van Hoven.
1: VRT Radio BNE.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
7: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
7: Solden?
8: Een S Solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
7: Shit.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel wordt op dit ogenblik het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging de deelnemers tegemoet op de Heizel.
1: Ja, toch zenuwachtig.
2: Is dat goed, hè?
3: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
1: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
3: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
4: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
3: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
5: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kreeg je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
6: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
3: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
7: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
0: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. Dat blijkt uit het nieuwe subsidieregister. Het gaat om projectsubsidies, maar ook over extra budget voor kinderopvang en scholenbouw. Het totaalbedrag voor de subsidies blijft elk jaar stijgen. De Vlaamse regering had eerder beslist dat ze wilde besparen, maar minister van Begroting Ben Veits van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
8: Je ziet dat we dit jaar al een besparing doen van meer dan 210 miljoen euro op die subsidies en dat we nog extra maatregelen nemen. Iedereen is het over eens dat we kunnen besparen op die subsidies. Tot het moment dat je dat ook effectief doet, dan is er altijd wel de een of de andere die recht staat in zegt, ja, maar niet op die subsidie en ook niet op die subsidie. Wel, we zullen het toch moeten doen. We moeten de tering naar de nering zetten.
0: In het zuiden van Frankrijk is nu al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. Het zogenoemde massief van Corbière is fel getroffen en ook de Aude, waar vorig jaar nog een immense brand heeft gewoed. Frankrijk blijft in de greep van een hittegolf. Er zijn nu al ook ruim 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. De aanval was zowat de zwaarste sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Naar aanleiding van de aanval wil de Europese buitenlandvertegenwoordiger dat Europa nieuwe sancties oplegt aan Russische bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft nog eens gevraagd om meer steun voor de luchtverdediging. Hij wil vooral dat de VS Oekraïne toestemming geeft om zelf Patriot-raketten te produceren. Die afweerraketten kunnen de Russische raketten onderscheppen. In Venezuela in Zuid-Amerika is gisteravond een periode van 7 dagen van nationale rouw gestart. Een week geleden werd het land getroffen door enkele zware aardbevingen die grote schade aanrichtten. De dodentol is intussen opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt en er zouden nog altijd zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Eerst kans op wat lichte regen vanochtend, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, ook 25 graden op de thermometer. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel Lode. Naar Antwerpen een kwartier file op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken bij Mechelen-Noord. Op de E34 is er gehinderd door een defect voertuig voorbij Vraassenen op de rechterrijstrook. En op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
10: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
12: Radio BNE.
13: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
10: Vanessa van

0: Wat zegt u daar precies? Ah, Born to be Wild. Oké, we gaan net als de Rode Duivels gisteren van het ene uiterste naar het andere. 50 jaar geleden zong de Italiaanse zanger Riccardo Cocciante een heel mooi liedje over het vieren van een grote liefde, Margherita. 30 jaar later nam Marco Borsato daar een vertaling van op voor zijn album Als geen ander. Bij hem gaat Margherita over een relatie die compleet onverwacht wordt afgebroken. Het werd een bescheiden radiosucces in 1996... En nu wij Marco weer volop mogen draaien op de radio, hebben wij dat liedje opnieuw ontdekt. En het is echt prachtig.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Die ik zelf een heel lieve mens vind, dat is pianist, componist, orkestleider Miguel Wiels. Die heeft er ondertussen een carrière van meer dan 40 jaar op zitten. Als het over zijn vader gaat, dan was hij altijd stil. Miguel heeft jarenlang niemand anders naast zich kunnen hebben in het voetbalstadion. Een ambitieuze pianist uit Beervelde met een zacht hart. Dat levert uiteraard mooie gesprekken op. Je hoort Peter van der Veire in gesprek met Miguel Wiels in de jongste aflevering van De Zandloper. En die vind je op VRT Max.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
1: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Krevel.
9: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
8: Krevel. Leef beter.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is the mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Mannekes, heb je dat gezien?
14: Heb je wat gezien?
13: De grote zomerdeals bij Gamma.
15: Ja, ze doen met kortingen.
14: Tot 50%.
13: En de bon in de folder.
14: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
15: Ook gezien.
13: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
15: Bompi, wij klussen mee.
16: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Dit had ook iets van Johnny Cash kunnen zijn, hè, met dat opzwepende ritme en die gitaren. Maar het was John Layton. Johnny Remember Me, hit uit 1961. Dat is natuurlijk ver voor de tijd van Lisa Lewis. Lisa, die deze zomer voor het eerst mama wordt. Die er toch zal bij zijn voor de jubileumshow van Jaggy Lafont, Witte Paard in Blankenbergen. En die zeer erg uitkijkt naar een zomer vol zon, zee en strand.

Frankrijk wint het WK. En Gérard Lenormand, supporter, toch nog even verder ook voor de Belgen. Jaar geleden zat hij aan tafel bij Lieven in het programma van Gils en Gasten. En hij was vol lof over de Belgen. Ik hou van de mentaliteit van de Belgen in het algemeen, zei hij. Ze zijn spontaan, ze lachen gemakkelijk. Daarboven zijn het betrouwbare en trouwe mensen. De Belgen hebben een bepaalde eerlijkheid die ik in weinig andere landen terugvind. Wat heeft Gérard Lenormand allemaal over ons verteld? Ja, wat denk je? Dat maakt van ons dan uiteraard des gens heureux. We hebben ook eigen goede artiesten.

Lilian Saint-Pierre, het muzikale idool van Warren van den Einde. Warren is de beste blokkenspeler aller tijden. Hij speelde afgelopen seizoen 20 afleveringen op rij en hij won vorige week ook de spannende finale. Hij sprak regelmatig over zijn liefde voor de muziek van Lilian en zij heeft hem persoonlijk gecomplimenteerd en gefeliciteerd met zijn overwinning. Hopla, nog een hoogtepunt in Warren's jonge leven.

0: 3M over Shiny Happy People. En dat waren we rond 1 uur vannacht allemaal. Hilde uit de Haan heeft uit euforie geen oog dicht gedaan daarna. En Erik uit Endermonde stuurt: mijn vrouw mag niet meer kijken naar de Rode Duivels. Elke keer wanneer zij besluit niet te kijken, winnen ze.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
5: in Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
11: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De Tremolo's, zai zai zai, suddenly you love me. We maken hier wat mee in dit land. Niet alleen met de Rode Duivels, maar in Ronse bijvoorbeeld heeft een drugdealer een schadevergoeding gevraagd aan een gemeenteraadslid. Door een afterwork party werd het park waar hij altijd dealt afgesloten. En zo kon de arme man van de hele dag niks verdienen. Het leven is aan de durvers. Jullie

De grootste hit voor Sniffende Tears, Driver's Seat. Favorietje van fervente autorijders. En daar reken ik Walter Grootars zeker ook bij. Walter en de andere kroners zullen aandachtig naar Radio Bene luisteren dadelijk. Want hun muze is vandaag de hoofdgast in Als de Muren Konden Praten. Anja Daams is uitgenodigd bij Chris Lomme thuis.

En morgenochtend om 6 uur maakt de stralende Herbertje weer klaar wakker. Straks om 4 uur kun je al dubbel goedgezind zijn dankzij Marva. Die heeft meer liedjes gezongen dan Een eiland in groen en blauw en Oompa La Papero. Herinneringen aan zoveel mooie dingen. Straks tussen 4 en 6 in Radio Bene. Dubbel goedgezind.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: Viestvater en Danny Christian. Dadelijk twee vriendinnen, Anja Daams en Chris Slomme, in een boeiende aflevering van Als de Muren Konden Praten. En daarna mijn beste vriend Lars in de topcollectie. Nog een dolle donderdag.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Elk jaar worden tientallen kinderen uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Bij een zware Russische aanval op Oekraïne vallen 17 doden. En de buitenlandse pers heeft lof over, maar ook kritiek op de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar opnieuw seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Philippe Heijmans luisterde naar een van de slachtoffers.
1: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
2: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
1: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
2: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
1: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
2: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
1: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoki.
3: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
1: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
0: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn allemaal vrouwen, dat meldt het parket. 3 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. 7 andere gewonde slachtoffers zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting en heeft ook een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het gebouw zelf is intussen weer vrijgegeven. Op de Heizel in Brussel wordt het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging praten met enkele deelnemers.
4: Ik ben toch zenuwachtig.
5: Is dat goed, hè?
4: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
6: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
4: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
7: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien, dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
4: De meeste deelnemers vinden dat goed, al moeten ze dan wel van ver komen.
8: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
9: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
4: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
10: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
0: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. Op 4 jaar tijd is er bijna 4 miljard euro bijgekomen. Het gaat over subsidies voor allerhande organisaties, maar ook bijvoorbeeld over innovatiepremies voor burgers. Ook geld voor woonzorgcentra of om nieuwe scholen te bouwen zitten in de cijfers. De Vlaamse regering besliste eerder al om te besparen, maar minister van Begroting Ben Weitz van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
11: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
0: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook nog zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester van de stad gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo zwaar Kiev heeft aangevallen. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
12: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het dan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
0: De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal gisteren maakt ook in de buitenlandse pers heel wat los. Steffi Merlevede, wat is de teneur?
5: Wel, de conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zegens in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. En volgens The Athletic werden de doodsberichten van de gouden generatie bij die 0-2 achterstand al geschreven. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Yuri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders, zo luidt het.
0: Okay, Steffi, dankjewel. Het is bewolkt met hier en daar nog kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen ook nog grijs. Daarna opnieuw volop zon en opnieuw 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. En dat was de opener van het middagnieuws. Meer op vrtnieuws.be.
13: Iedereen houdt van de zomer. Van je leven. Ook de grootste artiesten.
14: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
13: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
14: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
15: Radio BNE. Hallo, het is Christo Weijer. Dag Anja. Ik ben heel blij dat je langs kan komen. En ik verwacht je bij Hermen Hart. Tot dan.
13: Radio BNE.
16: Ik neem je vanmiddag met heel veel plezier mee naar een van de grootste dames uit het Vlaams theater.
17: Als de muren konden praten.
16: Anja Daams.
17: De

0: En terecht, het is ook een schoon madame, Chris Lomme. Ja, Chris Lomme, een grande dame in het theater, diva in de filmwereld. Ik mocht haar alles, behalve Marieke noemen. Ik was op bezoek bij Chris Lomme in Deelbeek. Ik had champagne meegenomen, omdat ik opgevangen had dat dat haar absolute lievelingsdrank is. En in de ijskast alleen inderdaad maar prik. Nu, Chris woont dan ook royaal. En dat mag je letterlijk nemen. VRT Radio BNN. Zeg Chris, we zitten hier echt in een kasteel, hè?
1: Inderdaad. Prachtig kasteel. Ja. Je weet dat dat van koning Albert was.
0: Nee.
1: En die heeft dat helemaal getransformeerd en gebruikt voor de soldaten, de oudere soldaten. En dat is dan heel lang stil blijven staan en niks. En dat is het helemaal herbouwd tot luxe flats. Dat zijn allemaal luxe flats. Hè. Dat zie je zelf. Het is een mooie flat, hè?
0: Ja, het is heel mooi. Ja. En
1: aan de overkant hebben ze dat dan bijgebouwd en daar zitten allemaal de zieke mensen.
0: Ah.
1: Dus dat witgebouw,
0: ja.
1: De derde verdieping zijn dementen, de tussenverdiepingen zijn zieken en van onder zijn die nog niet weten welke kant.
0: Want dit is een service flat?
1: Nee, zelfs niet.
0: Ah, oké. Okay.
1: Het is een flat waar je wel kunt bellen als er iets is.
0: En hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Wel, ik speelde voor mijn 80 jaar in de KVS. En dat was Révérence, heette dat. En ik ben gevallen op, want ik moest dansen. En die danseres deed mij dansen. En er was een grote betonblok. En ik ben daarover gestruikeld. Niet alleen gestruikeld, ik had zo'n scheur in mijn been. Het was net voor de corona. Slecht verzorgd. Ik voortgespeeld natuurlijk. Ik ben een Spartaan, dus voortgespeeld. Nog erger. Mijn twee benen. Allee, ik kon niet meer lopen. Ik zat daar en ik denk... En ik had al gedacht, Lomme, je bent alleen. Je hebt geen kinderen... Niet dat niet mensen jou moeten verzorgen zomaar. Ga waar je verzorgd kan worden. En ik was al eens rond. En mijn zus en haar man hebben mij dan verhuisd. Want ik kon niet meer lopen. Ik kroop op mijn achterwerk de vuilbak buiten zetten. En de buurvrouw die wilde mij buiten. Maar haar dochter wou in mijn appartement wonen. Dus ik werd daar bijna gepest. Maar Fran en Mars, die hebben alles verhuisd voor mij.
0: Terwijl... Dat zijn jouw...
1: Mijn zusje en haar man.
0: Ja.
1: Daarmee een hommage aan mijn zus en haar man. Ik ga nog altijd naar Brussel. Hè. Ik pak de bus en de metro. Maar Brussel is wel fameus veranderd. Ik ben een echte Brusselaar.
0: Nee, dat is niet waar. Hè?
1: Nee, ik ben een kortreisaan. Maar ik ben van mijn 17 jaar ben ik weggelopen thuis en ben ik in Brussel. Van alles gedaan. WC, man, dame, nacht, model, noem maar op. Maar ik was al amateuractrice in Kortrijk. Hè. Papa speelde in het Frans theater, La Jeune Garde Catholique. En mama zong in de operettes. En ik ben bijna geboren op de scène trouwens.
0: Over jouw thuis gaan we het straks nog hebben.
1: Ja.
0: Maar laten we het nog even over Brussel hebben. In welk opzicht is dat dan veranderd, zeg je?
1: De stad is helemaal veranderd. Dus ik blijf nog altijd. Er zijn nog altijd kanten als je aan het Katharinaplein komt en zo. En je hebt daar een fantastisch café en zo. Die straten zijn nog... En de Grote Markt is nog altijd prachtig. Maar die grote gebouwen... En wij zijn soms de vreemden. Ik ben geen racist, hè, dat zeg ik oprecht. Maar als je daar in Brussel naar de Markt gaat, aan het Zuidstation, ben jij de vreemdeling? Ik ben niet boos, maar het is wel raar, hè?

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Vanmiddag in Dilbeek op bezoek bij Chris Lomme. Chris was 50 jaar lang de levensgezellin van Nant Buil. Ze woonden samen op een appartement in Brussel. En toch droomde Chris toen van een huisje en een tuintje.
1: Ja, maar dat is rap weggegaan. Hij wou niet. Hij zegt, als ik een huis wil, moet het heel chic zijn. En daar hebben we de centen niet voor. En ik wou dus een tuin. Weet je wat hij gedaan heeft? Die heeft op het dak, wat mocht op het dak gaan zitten, heeft daar een vals tapijt gazon gelegd. Met een kraspen dat je kon barbecuen. Was dan. Toch iets voor mij. Dus ja, en dan dat appartement, dat was prachtig. Want hij kon van alles maken zelf. Hè?
0: Ah, oké. Okay.
1: Ah, ja. Hij naaide zijn kostuums zelfs. Hè? Ja. Mijn kleren in het begin. Hè?
0: En staan hier nog dingen die Nant gemaakt heeft?
1: Nee. Nee. Van Nant heb ik alleen mijn hart voor hem.
0: Ja. En de vele foto's, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar niet overal, hè. Dat is ons huwelijk. We zijn 1 jaar getrouwd, hè. Ik ben nooit getrouwd geweest, hè. 1 jaar. De notaris had gezegd, moet oppassen, want hij had een dochter. En hij wou niet direct trouwen, want hij was dus... Ja, een zuiver type, jong. Je kunt dat niet uitleggen. Hij zei, ja, mijn dochter, hè. We gaan met 3 op vakantie. En de notaris zei, je moet toch een erfenis maken. Terecht. Ze heeft wel gekregen wat ze kon hebben, maar ik was zijn vrouw.
0: Ja.
1: We zijn 50 jaar samen geweest.
0: Mis je hem dagelijks?
1: Je mist altijd, maar hij zit altijd bij mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij wou weg. Hè. Die man was op. Van zijn 8 jaar werken nooit gestopt.
0: Nant had een dochter. Heb je nu geen spijt dat jullie samen geen kinderen hebben?
1: Nee, ik heb kinderen en mensen genoeg die ik verzorg en die ik graag zie. Ik heb het zelf gewild.
0: Je bent even zwanger geweest, maar abortus.
1: Ik heb een abortus gehad. En ik vind dat ik geen kinderen niet meer verdiende. Maar aan de andere kant... Ik weet niet, als je als ouder je kinderen niet privé kan opvoeden... Dan moet je er niet aan beginnen. Ik vind er gebeuren zoveel smerige dingen. En mensen in de steek, kinderen in de steek laten. En in ons vak moeten we de zaterdag en zondag soms 2 voorstellingen. Wat doe je met je kinderen? En nu is dat wat beter, maar vroeger was dat onmogelijk. En ik moet zeggen, ik heb geen hond, geen kat zelfs. Nee, ik vind, je moet erbij zijn. Dus ik zie te graag kinderen om... Plus dat Nant was ouder dan ik en... Nee. Missen kinderen van mij? Missen? Nee.
0: Nee, want ik vind het wel straf om te zeggen van na 1 abortus, ik verdien er geen meer.
1: Ja.
0: Ik vind het heel sterk om te zeggen van, op dit moment in mijn leven lukt het niet. Maar later misschien wel, hè?
1: Nee, ik verdien het niet is voor mij het leven. Je doet dat niet. Behalve in noodzaak, zoals er veel jonge vrouwen verkracht worden en zo. Oké. Maar abortus vind ik een gruwel. Dat doe je niet.
0: Maar je hebt het zelf gedaan.
1: Ja, daarom. Zeg je dat het vreselijk is.
0: Want hoeveel jaar is het geleden?
1: Ik was 18 jaar.
0: Ja.
1: Iemand heeft mij geholpen, want toen was dat onmogelijk om dat goed te laten doen, hè.
0: Ja.
1: En die persoon die mij in een privéhuis verzorgde, de vrucht was al groot, want vroeger doen ze dat niet. En ze zei, kijk eens wat je gedaan hebt. En ze lag die vrucht op mij. En sindsdien ben daar bijna jaren ziek van geweest, van moreel lommen. Maar dat doe je niet, punt.

0: What's going on in de jaren 70? Een vraag van Marvin Gaye. Op bezoek vanmiddag bij Chris Lomme. Chris die werd in Kortrijk geboren in de Kortrijkse bourgeoisie. Maar wel als ze was, vertrok ze op haar 17e naar Brussel. Als jong meisje heeft ze heel veel jobs gehad. In een frituur gewerkt, naaktmodel geweest. Ik vroeg haar of het een soort revolte was tegen haar leven in Kortrijk.
1: Niet revolte, maar ik mocht geen professioneel theater doen. Je mag niet vergeten, mama was zangeres in de operettes en papa speelde in het Frans Theater, La Jeune Catholique. Ik speelde mee. Want ik mocht geen theater doen professioneel. Mama zei, had dat niet beginnen. Ik heb daarna van mijn lieve mama, want ik heb ze dan echt doodgraag gezien. Ze zei, ja, ik ben een beetje jaloers geweest op jou, Christientje. Want zij had een coloratuurstem, een prachtige stem, maar zij mocht niet studeren. Ik mocht ook niet, maar ik zei, voet. Maar in die tijd, in haar tijd, was dat niet zo. Nee. Zij moest het huishouden leren doen.
0: En dat wilde ze ook voor haar dochters eigenlijk.
1: Dus ze zeggen, nu wij zagen ze niet. Want ja, mijn mama is daarna mijn beste vriendin geworden. Omdat mama dan opgenomen werd. En mama is bijna in mijn armen gestorven. Met sedatie. Ze kon niet meer eten, niet meer drinken. En ze was opgenomen. En mijn oudste zus en ik, rechts en links, stonden naast haar. En Fran ervoor. De andere tweelingzus van Frans zat in Italië. Maar mama is zo weggegaan. En wij twee zaten daar te huilen. En dat beeld, dat vergeet je nooit. Plus daarvoor, ik ging elke zondag, enfin, om de 14 dagen ging ik naar Kortrijk, naar mama. En ze dronk heel graag champagne. En ze lag in mijn arm. En ik had champagne mee. En omdat ze niet meer kon eten, had ik zo'n klein bordje bij, met een zakdoekje in. En ik liet haar champagne stoppen. En ze zei, dat lekker bij Christientje. En het feit dat uw mama uw kind wordt, hè, vergeet ik nooit. Raar, hè? Mm-hmm. Die liefde is dan ineens, dan denk ik, god, zo schoon, madame.
0: Ondanks het gevecht in het leven.
1: Ja, maar ja, als je begint te denken wat je allemaal meemaakt, mm-hmm. moest het elke keer kwaad zijn. Ik blijf er liever thuis, hè.
0: Dat is waar. Ja. Want welke waarden hebben jullie meegekregen van thuis uit?
1: De opvoeding was het pensionaat. Hè. Ben van mijn 8 jaar zat ik à Tournai chez les Ursulines. Het geloof heb ik geleerd.
0: Maar ook snel afgeleerd?
1: Ja. Wat heb ik nog geleerd? Het is te zeggen, luisteren naar elkaar. Goh, nee, wat heb ik geleerd van mama? Stijl, klasse.
0: Ja.
1: Mama was een prachtige, mooie vrouw. Altijd gedistingueerd. En ik heb daar een beetje iets van overgehouden, denk ik. Mijn oudste zus ook. Fran ook. Een soort... Wij zaten nooit zo aan tafel. Dat was toch niet, hè?
0: Ah, nee. Zo.
1: Ja, hè.
0: Rechte rug.
1: Ja.
0: Nooit de ellebogen op tafel.
1: Plus wachten tot dat papa en mama begonnen te eten. Dan eten. Ja, een soort ouderwetse beleefdheid. En ook een respect voor andere mensen.
0: Maar waarom hebben ze jullie op pensionaat gestuurd eigenlijk? Alle vier?
1: Alle twee, want je moet zeggen, de twee volgende zijn 10 jaar later. Maar mama wou een zoon. Het is niet gelukt, ze heeft een tweeling gekregen. Twee meisjes.
0: Maar nu weet ik nog niet waarom jullie met twee dan op pensionaat?
1: Dat stond chique, jong. Frans leren.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.

0: Singing on a Star met Spooky en Sue. Trouwens, bewegen is nog altijd heel belangrijk voor Chris Lomme. Ze is 87 en nog altijd heel actief. Ik vroeg haar hoe een doordeweekse dag voor haar eruit ziet.
1: Wakker worden, nog in bed blijven liggen, teksten van buiten zingen. Want ik zit nu aan 88 gedichten van buiten. Om mijn geheugen te oefenen.
2: Ah, ik dacht dat je elke ochtend een gebedje opzij gewoon om je geheugen te trainen. Het Onze Vader.
1: Nee, als oefening. Want als ik praat over het geloof, heb ik het moeilijk. Want ik geloof de kerk niet. De mensen mogen voor mij geloven. Jezus heeft bestaan. Voor mij is dat een revolutionair geweest, die aan de kruis is gehangen. Maar eer het verhaal rond de kerk, wat ze geschreven heeft daarna de maagd. Maagd Maria, met haar zoon, excuseert. Voor mij is dat. Dus als je zegt, Onze Vader in de hemel, zei ja, misschien wel. Geheiligd zij je naam, kan best. Je rij komen, dan zie je het van hier. Je rij komen, je wil geschieden op aarde, moet eens tegendeel beweren.
2: Zoals in de hemel?
1: Zoals in de hemel. We geven ons heden ons dagelijks brood, kijk maar eens rond. En vergeef ons onze schulden, dat hoop ik. Maar ik geloof niet dat we hier namaals nog leven. Vroeger was dat gegaan naar de hemel, naar de zwavelvuur of naar de hel. Hè? Nee, absoluut niet. Wij gaan gewoon plantaardig voort, denk ik.
2: Terug de natuur in, hè? Ja.
1: Mensen die geloven, respecteer ik, maar ik kan niet. Ik kan niet. Ik vind het zo kitsch. Ik geloof in de mens. Ik geloof dat je zelf kan zorgen. Goh, je doet zo mijn best om met mensen om te gaan.
2: Zoals de tachtigers, hè? We zijn een god in het diepst van ons gedachten.
1: Ja, hè? Juist, hè?
2: Dat is waar. Maar wacht, hè, want we hadden het over jouw dag, hè? Dus
1: dag.
2: Het gedicht opzeggen klopt dus niet. Je traint je hersenen op een andere manier.
1: Minstens 3 of 4 keer de ademhalingstechniek beoefenen.

0: Dat doe je 's ochtends ook?
1: Ja, elke ochtend. En dan, daarna doe ik wel later yoga. Maar, en dan uw lichaam strekken. Want mijn benen zijn nog altijd, mijn tenen zijn nog altijd niet in orde. Rekken. Tegen de artrose. Dan soms tegen mijn hoesting opstaan, maar ik zie dan dat beeld van Ant die het fuck zegt. Zeg, oh fuck. Ik ga door. En dan zorg ik. De telefoons, de computer. Ik heb zoveel te doen.
0: En doe je nog vrijwilligerswerk hier aan de overkant?
1: Dus je zegt, ik zit nog altijd bij Topaz in Wemmel. Hè?
0: Ah, dat is in Wemmel. Ah, dat is niet hier aan de overkant.
1: Dit heb ik nu ga ik wisselen, want ik moet zeggen, vroeger deed ik dat met mijn auto. Mijn auto is weg. Maar ik ga nu nog, want daar zijn mijn vriendinnen, de donderdag. Maar ik vind, als je mensen moet verzorgen... Hè,
0: want Topaz zijn mensen die palliatief zijn, die daar verblijven.
1: Dat doe ik al 12 jaar, hè, met Wim Distelmans en zo. En dat zijn, die vriendinnen zijn er nog altijd. En ik ga nog af en toe, maar ik heb geen auto meer. En ik heb gezegd voor mezelf, ik zit zo dichtbij nu. Hè? Want wat wou ik daarmee zeggen? Als je maar één keer iemand kan verzorgen... Hier heb ik de kans om meer naar een persoon te gaan.
0: Ja.
1: Hoe zou ik zeggen? Het vult mijn leven in de positieve zin.
0: Ja, want ja, inderdaad. Waarom wil je dat graag doen? Hè? Bij mensen gezelschap gaan houden die op het einde van hun leven staan. Waarom vult jou dat?
1: Ik heb zoveel gekregen dat ik veel kan teruggeven.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.
4: Ja.

We zijn weer helemaal terug in, hè? Dankzij de film Michael, The Jacksons en Can You Feel It. Ik heb Chris Lomme een aantal stellingen voorgelegd waarop zij moest antwoorden met

0: komen, de mogelijkheid om een kavatje te drinken. Maar ik heb alleen water.
1: Een moeilijke. Sterven, thuis of op een ander?
0: Waar dan ook, ik word uitgestrooid. En ik zeg op voorhand, ik wil geen begrafenis. Al die rommel dat ze gaan vertellen dan.
1: Maar zo vrienden of familie die nog iets zeggen over jou?
0: Oh, maar ja, dat is sowieso. Dat willen. Ik zal het niet zien, hè.
1: Nee, maar ja.
0: Je m'en fous. Nee. Ik wil proberen goed te leven, maar als ik dement word, wil ik weg.
1: En dat heb jij voor jezelf al geregeld, dat je zoiets niet wil?
0: Het vraagt zoveel aandacht, jong.
1: Ben je gelukkig met hoe het leven gelopen is?
0: Nogal. Ik kan niet zeggen, joepie, joepie, maar ik kan zeggen, ja. Ja.

0: Voel me top.
1: Een aperolletje, het kan smaken, maar geef Chris Lomme toch maar een glaasje bubbels. Chris wil niet graag nadenken over de toekomst. En toch polste ik naar bijvoorbeeld over 5 jaar. Hoe zou ze willen dat haar leven er dan uitziet?
2: Ik ga zeggen, wel, wat ik doe overdag, het is proberen elke dag mijn yoga volledig te doen. Als ik te veel werk in huis heb, moet ik het een beetje uitstellen. Maar ik doe dan tussendoor yoga hier en daar. Wat ik te weinig doe voor het moment is lezen. Maar wat ik wel doe is teksten van buiten leren, omdat dat een passie is en goed is voor mijn geheugen. Voor de rest zien we dat ik ga eten, dat ik zelf moet kiezen. En rap zo rap mogelijk weg. Mijn lieve, ik hoop jou terug zo rap mogelijk aan de lijn te hebben. En iets anders doen dan over mijn eigen klappen. Hopelijk.
3: Heel veel plezier.
4: Radio BNE.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 1 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De doden van de appartementsbrand van gisteren in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. En ook de buitenlandse pers heeft heel wat te vertellen over de winst van de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen. Dat zegt het parket van Antwerpen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 dodelijke slachtoffers zijn ook al geïdentificeerd, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
1: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en dan kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Filip Heijmans luisterde naar het heftige verhaal van een van de slachtoffers.
2: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
3: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
3: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
2: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
3: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
4: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
2: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
3: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
0: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. En het gaat om allerlei soorten subsidies voor woonzorgcentra, de bouw van nieuwe scholen, maar ook subsidies voor organisaties of zelfs renovatiepremies voor burgers. De Vlaamse regering besliste eerder al om op die subsidies te besparen. En minister van Begroting Ben Weits van N-VA wil ook nog wat verder gaan.
5: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
0: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Katrien van der Schoot, het gaat om een van de zwaarste aanvallen ooit op Kiev.
6: Ja, volgens burgemeester Klitschko was het een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Hij heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Het was wel al van 15 juni geleden dat de Russen nog zo'n hevige aanval op Kiev uitvoerden. En de schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die het allemaal meemaakte de afgelopen nacht.
7: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot.
0: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
6: De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland en Rusland zelf laat weten dat het de druk op Oekraïne wil blijven verhogen. Want Rusland staat onder druk omdat Oekraïne de voorbije weken heel wat olieinfrastructuur heeft vernield en omdat het er ook niet in slaagt om verder op te rukken.
0: Dankjewel, Katrien. De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal blijft nazinderen. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De buitenlandse pers heeft heel wat over de match te schrijven. Steffi Merlevede vat de artikels voor ons samen.
8: De conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Yuri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders.
0: En een uur geleden is het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. En deze festivalgangers stonden als eerste op de wei.
9: Dankjewel.
10: Veel plezier.
9: Ja, we zijn eindelijk binnen. Jubi.
11: Eerst wat verkennen en eens wat de nieuwe snuifjes van dit jaar ontdekken.
12: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
13: Elk jaar is dat fantastisch, hè.
14: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
13: Veel drinken, goed hydrateren en plezier maken, hè.
14: Dansen en bier.
15: Rustig beginnen.
0: Headliners zijn dit jaar onder meer Mumford & Sons en The Cure. Het is bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn in een zware brand in een appartementsgebouw op Inkeroever zijn allemaal vrouwen. Meer over de slachtoffers in de app van VRT Nieuws.
16: Goedemiddag. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruijbeke, op de E19 vanaf Sint-Job en 20 minuten op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door de werken daar. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout en op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
17: Iedereen houdt van de zomer.
18: De tijd van je leven.
17: De grootste artiesten.
19: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
17: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
19: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
18: Radio BNE.
20: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
17: Lars de Grote.

Earth, Wind and Fire en September. Do you remember? Om nooit te vergeten. En nog altijd even aanstekelijk als eind jaren 70. Nou, dat zijn de echte evergreens natuurlijk. En zo heb ik er wel nog een aantal vanmiddag. Blij dat je er ook weer bij bent. En we stoten meteen door naar eind jaren 50. Pianootje klaar? Let's go!

Maggie McNeil, die wou terug naar de kust, heel onbewust. En dan zitten we nu bij een stelletje Duitsers dat ergens in de jaren 80 de blik vooral op het oosten heeft gericht. Met een dikke hit in Europa als resultaat. Alphaville.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.

Mud and Dynamite. Vandaag, net 70 jaar geleden, vond je een explosieve King of Rock and Roll in de RCA Studios in New York voor een marathonsessie van 7 uur. En ik heb nu een van de liedjes die toen werden opgenomen. Hij was eigenlijk niet van plan om het in te blikken, maar aangezien het toch altijd een groot succes was op zijn optredens, heeft hij het dan toch maar gedaan. Er waren 31 pogingen en nummer 28 is uiteindelijk op plaat gezet. Elvis Presley, Hound Dog, opgenomen op 2 juli 1956, ergens in de late namiddag. You ain't

Dit werd een van die nummers die het geluid van de rock and roll definitief bepaald hebben. Elvis met zijn versie van Hound Dog, opgenomen op 2 juli 1956. Dat is vandaag net 70 jaar geleden.

0: Groente Allen. I go to Rio. Goeie reis. Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Een kwartier op de E34 tussen Vraassenen en de Liefkeshoektunnel richting Stabroek. 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. En een half uur op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door een ongeval daar. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote.

0: Duran Duran, Girls on Film. Zo dadelijk een meisje dat opgroeide in Tennessee. Een meisje dat wereldbekend zou worden als de Queen of Rock'n'Roll.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
8: Mannekes, heb je dat gezien?
9: Heb je wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen.
11: Met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
12: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Bompie, wij klussen mee.
14: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
16: In Walibi!
17: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Wat wordt het vandaag?
18: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Oh, dat is een makkie.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Radio BNE.
22: Topcollectie.

Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Rex Gildo, die zijn we kwijtgespeeld in oktober 1999. Hij is niet ouder geworden dan 63 jaar. Rex werd geboren als Ludwig Frans Hetraite. Maar ja, dat is niet echt een artiestennaam, laat ons eerlijk zijn. Hij is wel bekend geworden als een van de grote slagerzangers van de jaren 60 en 70. Hij werd geboren op 2 juli 1936. Vandaag wordt hij dus geen 90 jaar. Maar we gaan hem wel spelen. Rex Gildo.

0: Twee straffe stemmen bij elkaar, Terence Trent D'Arby en Des Ree. Een van de mooiste duetten van de vroege jaren 90. Delicate, het is bijna 2 uur geworden.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is the muscle of a lunch garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
7: Nu exclusief bij Lidl. De Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2020.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vijf mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle vijf vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. Drie van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt Christophe Aerts van het parquet van Antwerpen.
1: Het gaat dan om drie vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan twee mensen ook in het gebouw woonden en één iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slechtnieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en dan kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moet onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parquet heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn intussen 18 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. De schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die in Kiev is.
2: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. En mensen zijn boos en verdrietig. Uit respect worden er vandaag heel veel publieksevenementen afgelast.
0: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten intussen om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. En het muziekfestival Rock Werchter in Vlaams-Brabant is gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. Marian Temmerman liep mee met de eerste festivalgangers de weide op.
3: De jonge Belgische band Young Yellow mag het festival openen op het hoofdpodium. Op de uitgestrekte wei zijn zes verschillende podia.
4: Het is een kwestie van plannen en een kwestie van goed kunnen lopen en sprinten op bepaalde momenten en regelmatig terugkomen.
3: Ook dit festival is niet helemaal uitverkocht. Dagtickets zijn nog beschikbaar.
5: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
3: En geen zon, wel grijzig miser weer.
6: Ja, het is eigenlijk een ideaal weertje. De regen is nogal wat verfrissend, dus dat is oké.
3: De perfecte start dus voor vier dagen festival.
7: Goed hydrateren en plezier maken. Hè.
8: Dansen en bier.
3: Headliners dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure.
0: Het is dus bewolkt met hier en daar lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Naar Antwerpen is het 40 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door een ongeval. Er is één rijstrook versperd. En een kwartier extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring 35 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
10: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
12: Radio BNE.
13: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
10: Lars de Grote.

Iedereen heeft zo een eigen manier om liefdesverdriet aan te pakken. In het geval van Bryan Ferry is dat gaan dansen. Waarom niet? Roxy Music, Dance Away the Heartache. Maar in dat geval, als we dan toch die kant uitgaan, dit is het perfecte ritme van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

I love you. Zeer belangrijk. Bobby Hebb, Sunny, I love you. Ik ben eens gaan kijken naar de verjaardagkalender. Klaas Delru, dat is de voorman van Yevgeny. Overmorgen speelt hij solo in Geluwe en later deze maand doet hij dat nog eens over in zijn geboorteplaats Rekkem en in Wortegem Petegem. Maar vandaag is hij vooral jarig. Klaas is vanaf nu 50 jaar oud. Tram 5, een nieuwe voordeur. Happy birthday.

0: Kijk, 40 jaar later zijn ze er nog altijd over bezig. Shalamar, A Night to Remember. Zo dadelijk een onvergetelijk mooie evergreen van midden jaren 70.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Gummo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: Mannekes,
13: Pompie,
12: heb je de dag gezien?
13: Heb je de dag gezien?
12: De grote zomerdeals bij Gamma.
13: Ja, ze doen.
14: Met kortingen.
13: Tot 50%.
12: En de bon in de folder.
13: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
15: Ook gezien.
12: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
15: Pompie, wij klussen mee.
16: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

The Eagles, Lion Eyes. Zal ik je iets vertellen over Doris Marianne Kappelhoff? Dat was een jonge dame die af en toe eens wat zong voor de radio, maar ja, die familienaam Kappelhoff, dat was het toch niet helemaal. Tot iemand haar voorstelde, dat liedje dat je daar zingt, Day by Day. Misschien zit daar iets in. En kijk, sindsdien spreken we dus over Doris Day. En dit zong ze eind jaren 50.

0: Paco, amor de mis amores. Naar Antwerpen is het ruim een half uur file rijden. Op de enige 10 van voor Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord door de werken daar. Op de E17 een kwartier extra vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E34 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring 35 minuten vertragen richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Brussel 35 minuten filegolven op de E40 vanaf Afliegem. Aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde is de rechte rijstrook versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de linker rijstrook.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: En we hebben het begrepen. Freddy and the Dreamers, I'm telling you now. Kenny Rogers, die had ons jaren geleden ook iets te vertellen. Een zeer interessante boodschap. Het verhaal van The Coward of the County. Kenny?
1: Everyone considered him the coward of the county.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internet.

Baksvis Making Your Mind Up. Make up your mind. En kies de namiddagvoorstelling of de avondvoorstelling van de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. De allerlaatste editie. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met Vanessa, met Yannick en met Helmut Lotti, Lies, Loredana, Barbara Dex en Kleimans en Van Geel. En waar moet je zijn om je kaarten te bestellen? Wel, op ons Radio BNE-kanaal. Op VRT Max.

0: topcollectie.
1: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee bij de

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In
2: Walibi! Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Sister Sledge. Ook die zussen konden eind jaren 70 een beroep doen op de unieke sound van Nile Rodgers en Bernard Edwards. De mannen die ook achter de groep Chic zaten. Thinking of You, You Hoot.

0: €9,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vijf mensen die gestorven zijn bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het zijn vijf vrouwen. De jongste was 54 en was op bezoek bij haar moeder van 93 die ook omkwam. De andere slachtoffers waren 72, 78 en 80 jaar. De meeste stierven door te veel rook in te ademen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet verbaasd dat tientallen kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Antwerpse Kempen misbruikt worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. In Antwerpen is de prostitutiesector erg actief en er zijn nog verklaringen, zegt directeur Wieke van der Kroef.
1: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijker maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
0: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. En de VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds minder via de kabel en lineair naar televisie gekeken en meer uitgesteld via allerlei apps en platformen. Voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen en daarom wil de publieke omroep VRT Max openstellen, zei gedelegeerd bestuurder van de VRT Frederik Delaplas in de commissie Media van het Vlaams Parlement.
2: Openstellen voor onze collega's van de commerciële omroepen, van de regionale omroepen. Openstellen voor productiehuizen, voor uitgevers, voor operatoren, voor andere publieke omroepen. De vindbaarheid van lokale content kan erdoor verhogen. Het gebruiksgemak kan met een ruk omhoog. De technologische investeringen kunnen gespreid worden. De aantrekkelijkheid voor de advertentiemarkt kan verhogen. Voldoende redenen om het minstens te onderzoeken.
0: Het is bewolkt met hier en daar lichte regen. Straks opnieuw droger en zonniger bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring verlies je 45 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingsstrook. 30 minuten ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. File rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord door de werken. 13 minuten extra. En naar Brussel 45 minuten file rijden op de E40 van Afligem tot aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Stel dat ik een gewone timmerman was in plaats van een groepslid bij een van de meest succesvolle bandjes van bij Motown. Zou je me dan ook graag zien? Dat is een goede vraag, hè, van de Four Tops. If I were a carpenter,

0: het zal inderdaad wel de liefde zijn, zeker. Madness, it must be love. Ik noteer ondertussen veel liefde voor Radio BNE bij Agnès van Elderen. Ze heeft ons leren kennen bij de buren vorig weekend. En nu is ze ook helemaal verkocht. Dat doet ons veel plezier, Agnès. Vertel het vooral verder en probeer misschien ook eens een DAB Plus radio te pakken te krijgen. Voor 6 uur gaat er zeker nog eentje de deur uit.
1: Als je trein vertrekt, blijf ik nog even wuiven. En ik blijf achter.

0: Bay City Rollers, zonder enige twijfel een van de meest succesvolle Schotse groepen aller tijden. Ze bestaan trouwens nog altijd, zij het in een totaal andere bezetting. Van afscheid is er dus nog lang geen sprake. Bye bye baby.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

Eddie Rabbit. Altijd maar onderweg. Driving my life away. Looking for a sunny day. Wij gaan hem ondertussen nog eens in achteruit zetten voor een souvenirtje van heel lang geleden. Van eind jaren 50. Dat doen we met vier zangeressen die toen door het leven gingen als The Cordettes.

Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime, over de levenslessen. En die moeten we allemaal leren, vroeg of laat. Heb je gisteren een DAB Plus radio gewonnen en weet je nog van niks? Kom dan eens kijken op onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar vind je elke dag de gelukszakken van de dag voordien. En morgen dus ook die van vandaag. Heel veel succes!

0: Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. De files, die kan je niet missen. Op de Antwerpse ring verlies je 50 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. File rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord. Dat komt door de werken. 30 minuten extra. Naar Brussel 40 minuten file rijden op de E40 van Afligem tot aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Dat komt door een eerder ongeval. En 20 minuten erbij op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingstrook. En er is ook hinder op de E314 naar Genk in Houthalen. Dat komt door een ongeval.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote. De

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

The Coasters, Jagger Jack, Don't Talk Back. Over tieners die moeite hebben met het gezag van hun ouders. Heerlijke muziek van eind jaren 50. Er is veel minder leuk over het gemis dat er niet minder op wordt. Integendeel, alle sympathie voor Lux Steno.

Shakir zwaait even vanuit Frankrijk. Dat gebeurt bij 33 graden en volle zon. Zo genieten van Radio BNE, waarom niet? En Serge de Kok laat weten dat het klussen veel makkelijker gaat met al die evergreens. De klus van de dag is het opruimen.

0: de bonheur.
1: Enrico Macias, enfant de tout pays. Straks met z'n allen genieten van Radio BNE goed gezind. Met heel veel Marva, want zij is vandaag de artiest van de dag. Geniet ervan. Tot morgen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de Solden.
9: Nee, Solden.
8: Solden?
9: Een S Solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, Solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is Solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
10: AS Adventure. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
11: DSM Keukens.
10: Altijd open op zondag.
12: Hier Pipa de kat.
13: En Bobby de hond van Maxizo.
14: Hallo. Beste katten en honden.
13: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
14: De dierenwinkel met de lage prijzen.
13: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
14: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
13: Ze zal het wel doorkrijgen.
14: Tot binnenkort.
15: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
17: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
10: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rond deze tijd mogen verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw op linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen opvang voorzien. Daar waren veel bewoners niet tevreden mee.
1: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voor hen gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks niet meer. Jawel, regel het.
0: De ergst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietster om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's in ons land. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij de jongens staan Noah, Arthur en Jules in de top 3. Bekende personen inspireren ook heel wat jonge ouders. Zo zijn er in ons land intussen al 265 Shakira's. Peters, Janssens en Maas zijn dan weer de meest voorkomende familienamen en Mark en Maria de meest voorkomende voornamen. De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
3: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
0: En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hebben afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem gehad en nu is hij dus bevrijd. Bij de aardbevingen in Venezuela vielen in totaal meer dan 2300 doden. Het wordt overal droger vanavond, blijft wel bewolkt bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij 25 graden. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE. Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
9: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
12: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
13: Heb je de wat gezien?
12: De grote zomerdeals bij Gamma.
14: Ja, ze doen
15: met kortingen.
13: Tot 50%.
12: En de bon in de folder.
13: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
14: Ook gezien.
12: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
14: Pompie, wij klussen mee.
16: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
18: Wow, de grootste schommel van de wereld.
19: En een avonturenparcours.
17: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Invalide!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het appartement. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Filip Heijmans ging luisteren naar de bewoners.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks niet meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
6: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Het brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Jeroen van den Bussen van Pleegzorg vertelt welke opvanggezinnen gezocht worden.
7: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
0: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 creppapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De loods was ideaal gelegen voor illegale activiteiten, zegt Stefan Engelberg van de douane.
8: Net een ideale plaats om sigaretten te wraken, want afgelegen en toch redelijk dicht bij autosnelwegen om naar richting buitenland te vertrekken. De vracht was net gelost met tabak. Die zou geladen worden met afgewerkte producten, met de sigaretten. En die zou dan naar haar eindbestemming vertrekken. We zijn er momenteel de tachograaf aan het uitlezen om te zien van waar dat tabak afkomstig is.
0: De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Er loopt een onderzoek naar wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen is dat. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat, zegt politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
9: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald van bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
10: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
0: In ons land hebben de Vlaamse regering en de Belgische bisschoppen in 2015 hun spijt uitgedrukt om de gedwongen adopties van de naoorlogse periode. In België gaat het om 20.000 tot 40.000 baby's. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd en ook in Gart, iets meer in het oosten, woedt een brand. Honderden brandweerlui proberen die branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. Ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft een alarm afgekondigd. Daardoor mogen boeren bijvoorbeeld bepaalde landbouwmachines niet gebruiken om te vermijden dat er brand kan ontstaan. Het alarm geldt al zeker tot maandag. Portugal kampt met een hittegolf. Er worden daar temperaturen voorspeld die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En in het tennis heeft Ciso Bergs zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot versloeg de Portugees Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Een deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
11: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht zo.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a muscle of an English Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
10: Ego Keukens.
11: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Amai, dat is internet.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: zes uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen. En 1500 Vlaamse baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het gebouw. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Philippe Heijmans.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
6: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Radiopresentator Tom de Kok is zelf pleegouder en Peter van Pleegzorg.
7: Je voedt natuurlijk mee een kind op dat niet jouw kind is. Dus je hebt rekening te houden met een andere ouder of andere ouders. Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid. Soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou. En is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
0: Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 krijtpapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland. Dat is de zone in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. De feiten zouden dateren van begin deze week, vertelt politiewoordvoerder Dirk van der Sande.
8: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krivits, erkent 3 islamistische geloofsgemeenschappen. Het gaat om 3 Marokkaanse geloofsgemeenschappen van de Soenitische strekking in Maasmechelen, Maaseik in Limburg en Zaventem in Vlaams-Brabant. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie, zegt minister Krivits.
9: Door die gunstige adviesrapporten rond veiligheid en ook van mijn eigen screeningdiensten heb ik een beslissing kunnen nemen om tot erkenning over te gaan. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
0: In totaal zijn er nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen. De meeste zijn Rooms-Katholiek. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd. Honderden brandweerlui proberen de branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille ook deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. En ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft daarom een alarm afgekondigd. Portugal kampt met een hittegolf met temperaturen die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En Zizo Bergs heeft zich in het tennis voor het eerst kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot neemt het in die volgende ronde op tegen de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt zonnig weer. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
10: Iedereen houdt van de zomer.
11: De tijd van je leven.
10: Ook de grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht

0: samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Invalide!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Mannekes, wie heeft de dag gezien?
9: Heb de wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen
11: met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
12: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Bompi, wij klussen mee.
14: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Ze zijn officieel geopend.
16: This is a mosselen van Lunch Garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
17: Nu bij Maxizo.
18: Hallo.
17: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
19: Adventure is everywhere.
20: Kom naar de Solden.
21: Nee, Solden.
20: Solden?
21: Een S Solden bij AS Adventure.
20: AS, dat is ook al mijn S.
21: Ja, Solden bij AS Adventure.
20: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
21: Nee, het is Solden.
20: Shit, hè.
21: En zondags open.
20: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
19: AS Adventure.
22: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
23: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
22: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
24: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
25: 500?
24: Schatke, dat is €25.
25: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
24: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
25: Allee, jong. Gracias, Kate.
17: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: VRT Radio BNE Live.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende die mensen in heel Europa oplichtte. De criminele organisatie verstuurde valse e-mails die van de overheid leken te komen en ze werkte ook met valse bankmedewerkers om zo toegang te krijgen tot de bankrekeningen van slachtoffers. De bende zou meer dan 500.000 euro buit gemaakt hebben. De man is intussen aangehouden. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten de bewoners een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag ook even hun appartement in om wat spulletjes op te halen.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Maar ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
0: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens 3e in de Tour en is ook nu ambitieus.
2: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed. En ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
0: Blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt veel zon. Dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee jong, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

kasteel, springkasteel, luchtkasteel. Nooit te veel, nog een bol, dikke lol hier in de tent. Op de pier, groot vertier, 1000 kleine keffers.

komt niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije twee weken was er een opmerkelijk grote oversterfte. Dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het Gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Mostefa reageerde er voor het eerst publiekelijk na een reportage van Pano, waaruit bleek dat hij de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. WhatsApp-verkeer van de schepen toont dat aan. Volgens de schepen zijn die zaken uit hun context getrokken. Hij maakt zich sterk dat de procedures altijd gevolgd werden. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de zaak. De opstandige katholieke priesterbroederschap Sint Piustien wordt door het Vaticaan als geheel geëxcommuniceerd, uit de kerk gezet dus. Het gaat over 600.000 gelovigen in totaal. De ultratraditionele broederschap wijdde gisteren 4 nieuwe bisschoppen tegen het uitdrukkelijk verbod van paus Leo in. Die 4 werden daarop al geëxcommuniceerd en ook de 2 bisschoppen die hen hebben gewijd. Maar die straf geldt nu dus voor de hele broederschap, zo blijkt. Sint Piustien weigert de modernisering van de katholieke kerk te volgen die in de jaren 60 is doorgevoerd. En in Barcelona vindt vanavond de ploegenvoorstelling plaats voor de 113e ronde van Frankrijk. Die gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
1: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw... gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
0: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

al lang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet. Waar ik ook ga, het is jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier.

De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Groep, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal

0: dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, ook daar in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: Premier Sébastien Lecornu bezocht de regio vandaag. Hij waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Want vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk in verschillende Franse regio's opnieuw richting 35 graden. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor de derde ronde. En op het WK voetbal is Spanje zo net aan zijn 16e finale begonnen. Daarin neemt de Europese kampioen het op tegen Oostenrijk. Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start opnieuw op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Reddy Kort.
1: De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun

0: beleidsstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Genee bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
2: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
1: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
3: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
1: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
4: Les hélicoptères n'arrêtent pas de passer, les avions, bon.
1: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
5: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoekschop van Cucurella nog discutabel afgekeurd voor een lichte overtreding op de Oostenrijkse doelman. Maar diezelfde Cucurella schoterde even later met een mooie assist toch nog de 1-0 voor aan Mikel Oyarzabal. Zijn derde goal al op dit WK. Een sterk Spanje kreeg vervolgens nog kansen op 2-0, maar Baena die raakte de lat op vrije trap en ook Yamal kon in de rebound evenmin scoren. Spanje had dus meer doelpunten kunnen maken, maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
0: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 14 nieuws met allerlei de korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
1: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
2: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege.

0: Voor Spanje op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal, die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal moederziel alleen voor doel zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out wedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
1: Dank u wel, Nicolau. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht en heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien staat. Statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Zoniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, maar wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
2: Tuinen met een boomkroonvolume. Bomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Zoniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen in Frankrijk boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Van Marseille tot aan Perpignan.
4: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
3: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
5: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
3: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd.

0: geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
1: De helikopter arrête pas de passer, les avions.
0: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
2: En op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
3: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
2: En tegenstander van Spanje wordt Portugal of Kroatië en die twee beginnen om 1 uur aan hun wedstrijd. Droog en licht bewolkt vannacht, rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. En ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De cellen van het Portalisgebouw in Brussel verkeren in een erbarmelijke staat. De toestand van de cellen is onaanvaardbaar en ze voldoen niet aan de wetgeving over welzijn op het werk, zegt het arbeidsauditoraat. In het Portalisgebouw zitten verschillende gerechtelijke diensten en er is dus ook een cellencomplex. Het gebouw is eigendom van KBC en wordt gehuurd door de regie der gebouwen. Volgens het arbeidsauditoraat is de toestand van de cellen zorgwekkend, zowel voor de verdachten die erin worden vastgehouden, als voor de politie, omdat ze in erg moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er niets aan gedaan wordt, wil het arbeidsauditoraat de overheid gerechtelijk vervolgen. Bij een bomexplosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn donderdag zeker 9 mensen om het leven gekomen en er zijn ook 19 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers zijn 6 advocaten. Het café waar de bom ontplofte stond bekend als een ontmoetingsplek voor advocaten. Het ligt ook vlakbij het justitiepaleis in Damascus. Mogelijk heeft de aanslag te maken met de rechtszaak die nu aan de gang is tegen mensen van het regime van de afgezette dictator Assad. In Congo zijn nu al bijna 440 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte Ebola. Sinds de uitbraak in mei zijn ook al 1155 besmettingen vastgesteld. De epidemie woedt in 4 provincies aan de grens met Rwanda en Oeganda. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen. Er is nog veel wantrouwen van de bevolking. Zo werd opnieuw een Ebola-centrum in brand gestoken door mensen die woedend waren omdat ze hun overleden familielid niet zelf mochten begraven. Tegen Ebola is nog geen vaccin. Er is wel een mogelijk preventief geneesmiddel dat binnenkort wordt uitgetest. Op het WK voetbal is het tijd voor een topwedstrijd tussen 2 Europese ploegen. Portugal en Kroatië nemen het tegen elkaar op in de 16e finales. De wedstrijd is net begonnen, 2 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het wordt eerder fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog wat grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan maxima tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En al het WK voetbalnieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.